Ja, dat is waar. Curtis Johnson met zijn Baby Baby. Veröffentlicht in 1957 op das Event Label Westbrook, Maine. Oké, weiter geht's met Capitol Label, Rockabilly, Wanda Jackson en Honey Bop.

Yeah, All the Cats in a Trench. De Fabulous One Direction Riders met Honey Bob. Of Capitol Records. De fantastische eenmalige Capitol Sounds. Houden Capitol Tower, LA in de 50s. Wij de Gage, Rockabilly Music, Nationals, Saxofoon, Johnny Brunette en Rockabilly Boogie.

Get Smiley Lewis met zijn Real Gone Lover uit New Orleans. Er kwam als het gelijke muzikalische omveld rond Fats Domino. Fats Domino had tenmaals vele songs van Smiley Lewis gecoverd. Met zijn bijspiel Blue Monday, want I Hear You Knocking. Maar dat waren allemaal alles originals van Smiley Lewis. Als New Orleans, Fats Domino, hou je het hier met I'm Ready.

Einde minuten ontdraait je seconde. Waar dat de Alabama Kids met Wrecking Jalopy. Geen enige informatie heb ik over deze Alabama Kid gevonden. Hoogstwaarschijnlijk uit Alabama. Een typische homemade recording. Waarschijnlijk in een garage. Privaat zuhause en gespeeld. In die 50 jaren worden vele, vele songs damals immer privaat onder eigen regie eingespeeld op een klein lokaal regionale platte label. Over de volgende track heb ik ook geen enkele informatie. Extreem zelden een rockabilly aanwezig hier, op de platspeler. Eddie Schmeling's Rolling Aces aanwezig hier, met Jenny.

Yeah, let's rock! Dat is wel Eddie Smelling met zijn Little Ginny. Trots zijn relatief slechte toonkwaliteit, zijn extreem goede rockabilly track from the 50s. Het is tijd voor het was rauwe Teddy Boy, rockabilly, Crazy Kevin en de Rhythm Rockers zijn we hier. Met Raw Deal.

Yeah, rocking around, bobbing around. Crazy Kevin en de Rhythm Rockers. En we blijven nog een klein beetje hangen in de rol op de Teddy Boy, Rockabilly. Tom Power en de Paul Fire Sandwich hier. Met Give Me, Give Me, Give Me, Give Me. Rock around, rock.

Bapalula, that's music. Tom Parler and the Par Fires met Give Me, Give Me, Give Me. Veröffentlicht auf eine 10-inch auf Tail Records. Okay, we hebben heute nog geen einzige Hillbilly Country platte gespeeld. En dat werd langzaam maar zeker hoog tijd. Als National 53 auf Capitol Records. Hou je het hier? Skeets McDonald met Baby, I'm Counting.

Yeah, gonna shake the shack tonight. Dash Rush, Keith McDonald. Met Baby I'm Counting. Als je nationaal draaien, vind ik af Capitol Records. Ook als je nationaal draaien, vind ik is die nächste platte of de platte speler. Want ik reed die edge over Donnie Baker met Drinking Wine, Spody Jody. In zijn versie is het Drinking Pops, so die Jody. Want dat is natuurlijk een original, een all-time rhythm and blues klassieker van Stix McGee. Check duizendmaal gecoverd, maar deze versie gehoort, mijn mening, naar een van de bessere, snellere uptempo rock'n'roll songs. Donnie Baker, dankjewel draaien, vind ik met Drinking Pop, so die Jody.

Darkish moving in. Bill Haley en de Comets waren daar met Move It On Over, natuurlijk. En de Country Original van Hank Williams. Jede Wache. Over die vrije Oostenrijkse rundfunken. Radio Fabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz. En Radio Helsinki in Graz. The Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, terug richting de Honky Tonk. Texanische Country, Hillbilly Music. Met Frankie Miller. Uit de Jim Beck Studio. Gaan we eerst hier, Frankie Miller. Met Hey, Where You Going?

Ja, Sonny Rogers en de Kingpins en Hi Garen Mama of N Viking Records. Light the Gates met Marty Brom en Finders Keepers Losers Weepers.

Gaswar. Eddie Cochran met Something Else. En we blijven nog een klein beetje aan de West Coast, Californië. Rhythm and Blues, gaan we het hier, van Etta James. Met Good Rocking Daddy, eingespeeld in 1955 in de Modern Recording Studio aan de Washington Boulevard, Culver City, Californië. Etta James, Good Rocking Daddy.

Daswar, Ricky Nelson met zijn Bebop Baby, 1957. Oké, jetzt zijn sloes, ook nog een klein beetje Hollandische rock and roll hebben we jetzt hier. The Black Slash met The Chicken and the Hawk.